0: regionaal nieuws.
1: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
2: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan?
3: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij, een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
4: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid, Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
5: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
14: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
14: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
14: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
15: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
17: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
4: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
15: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
18: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
15: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
19: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
15: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
20: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
20: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
20: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.

0: Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
4: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
5: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
6: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
7: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
7: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
12: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose.

0: word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
0: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
0: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
0: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
0: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
7: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
8: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met het werk van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
9: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
19: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
20: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
20: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
21: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
21: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
21: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
6: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
7: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
8: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
18: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
18: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw De Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
5: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
6: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
8: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
8: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
8: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
9: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we ook dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
8: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
9: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
10: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee
10: Regionieuws. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Hermans, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: inderdaad. Of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
15: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
17: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
18: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Volavant is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Volavant in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
20: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
14: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
22: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
22: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
22: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
10: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
27: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
8: Wat is dat voor een kunstenfestival?
27: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
27: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
5: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
6: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
9: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
13: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof

0: Casino Cours zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
0: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het cursaal eind 26, begin 27.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
4: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
4: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
4: Dat is gratis.
3: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
5: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
11: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf in bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kort verhalen

0: zitten in het boekje?
1: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
0: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
1: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
0: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
1: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
8: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
9: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
10: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
11: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
13: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
13: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Durja.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
2: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
17: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag lopen trot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
19: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
20: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
20: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewald van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
25: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
0: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
25: Ja, wij, dat is, daar engageren we ons voor, dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is, volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem, maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
0: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
25: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
5: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
11: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
1: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
4: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
7: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn. Radio
5: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het Kurzaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
18: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
18: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
0: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
0: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
9: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
0: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
9: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
17: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
20: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
21: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
23: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Colpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
7: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
8: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
1: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
1: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
7: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw De Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
5: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
6: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
7: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
8: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig. aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
8: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
8: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
4: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
4: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
10: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
15: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
15: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
15: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
5: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
7: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het

0: weg achter de Sanseverias? Waarom hebt u het boekje geschreven?
1: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
0: Wat mogen de mensen verwachten?
1: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
1: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
0: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
1: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
0: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
1: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
9: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
2: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
3: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
4: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toegankelijkheid, Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
13: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
5: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
13: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
14: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
8: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
15: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
16: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
17: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
19: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
18: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
19: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
18: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
18: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
18: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
8: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
18: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
24: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
18: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
24: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
8: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
6: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
7: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
8: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
11: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kursaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
17: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
11: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
17: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
11: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
17: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
11: Is dat gratis?
17: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
18: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
14: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
11: Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
11: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
14: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
11: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
14: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
11: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
14: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
12: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
13: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
14: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
15: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
15: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
15: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
8: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zande van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
21: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
21: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
21: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt. En de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel. Maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis. 's Avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
3: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
22: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
23: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
24: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
24: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
24: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Eddy Grison.
27: Ik ben Hina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
30: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
30: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
30: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
30: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
9: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
11: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
12: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
13: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
14: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
14: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Dörda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits. Wat er

0: en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang. De impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
5: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
6: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
7: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke...

0: maand naar een andere... Nee, per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
0: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
0: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
0: Dat is gratis.
2: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
3: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
3: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
3: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
5: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
6: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
7: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
10: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
9: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
10: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
9: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
10: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
17: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
18: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
19: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
9: Wat is dat voor een kunstenfestival?
19: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
19: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael van Nie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
24: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
24: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noord. Noordzee Regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
7: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
4: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
5: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
6: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
6: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
6: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
9: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
6: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
9: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
6: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaree.
12: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
4: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
6: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
7: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
16: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
16: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
16: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
13: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag het uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
17: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
19: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
20: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
21: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, de alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
22: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
22: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
26: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
4: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
4: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
4: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
5: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
7: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, eigenlijk geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
10: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
11: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maximaal tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
12: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
12: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
12: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
12: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
1: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
1: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
1: Dat is gratis.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
6: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
5: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
5: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
9: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
10: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond

0: zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
5: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
5: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
5: Dat is gratis.
4: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
0: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Porret.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
4: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
4: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
4: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
6: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
7: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Denkbinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
8: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
6: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
6: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
6: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste Beach Jeugd Duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxime Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
17: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voor de eerstes is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
19: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
20: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
21: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
22: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
22: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemeesch.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
11: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
11: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
11: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. En waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: En info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
13: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
17: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
18: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
19: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
20: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
20: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
20: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
10: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
25: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
25: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
25: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste Beach Jeugd Duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
11: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
5: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
6: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
0: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
8: Wat is dat voor een kunstenfestival?
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zande van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
6: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
6: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal aantal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
11: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
12: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
15: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
14: Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
14: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
15: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
14: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
15: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
14: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
15: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je

0: deden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
10: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
1: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook

0: stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daarnet al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
4: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
5: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
0: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
7: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
6: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
6: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
0: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
17: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
18: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
19: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maximaal tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
12: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
12: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
12: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
23: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
23: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
23: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
24: Nieuws en info, nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
25: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tegen geleidelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
6: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
9: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
9: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Ciottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
5: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
5: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
5: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
7: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
8: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
9: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
5: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
5: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
5: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
15: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
18: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
19: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maximaal tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
20: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
20: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
24: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
24: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
4: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Regionieuws.
4: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis.
1: Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
28: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
28: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag het uur vanavond voor Tre Ciottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
15: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
15: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
15: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
15: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
17: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
18: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
19: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte.

0: kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
1: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
4: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
4: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
4: Dat is gratis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
4: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
4: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
4: Dat is gratis.
0: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen.

0: Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
4: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
6: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
0: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
13: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, je wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
13: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
14: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
15: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
16: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
17: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
18: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
18: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
18: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
19: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
19: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
19: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
0: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
8: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
5: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
6: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
7: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
8: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
12: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
12: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
12: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
12: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
8: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
17: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
17: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
2: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
17: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
2: Is dat gratis?
17: Dat is gratis.
8: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
18: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
20: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
21: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
7: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maximaal tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
17: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
17: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
2: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
17: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
2: Is dat gratis?
17: Dat is gratis.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
18: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
18: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
6: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
5: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
5: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
9: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
26: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
27: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten.
12: Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
13: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
14: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
14: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
13: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
12: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
17: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
17: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
2: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
17: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
2: Is dat gratis?
17: Dat is gratis.
12: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
18: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
12: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
0: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
2: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
0: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
2: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
8: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzuid Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag u vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
8: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
11: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
11: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
8: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
17: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
19: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
20: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffersluiscentrum.
1: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Breene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maximaal tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
21: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?

0: Voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
1: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
0: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
1: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
7: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
7: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
7: Dat is gratis.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.

0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Volavan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Volavan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
4: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
5: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje
10: werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag u vanavond voor Tre Chiottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
16: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
16: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
16: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
10: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
18: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
19: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
20: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
22: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
24: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
28: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
29: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maximaal tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
1: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
1: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
2: Wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
11: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
11: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
11: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
11: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
10: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
29: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
29: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
13: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
14: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.
21: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
15: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
22: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
27: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
27: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
24: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
25: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
26: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
28: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
4: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
4: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
4: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
10: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon

0: En rond verloren gelopen kinderen, daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
1: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
5: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
5: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
5: Dat is gratis.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder.
11: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
12: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
13: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
13: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We hebben eigenlijk, we waren

0: aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nandklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
6: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht.

0: minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
0: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
4: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
4: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
4: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
5: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
5: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons afstaande met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken. Ja.

0: Dat klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daarnet al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. En waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was je weer voor vandaag. Nog fijne dag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
7: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
6: Wat mogen de mensen verwachten?
7: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
6: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
7: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
6: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
7: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
6: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
7: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
4: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
9: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
10: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
11: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
12: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
14: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
6: Wat is dat voor een kunstenfestival?
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
6: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
20: inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
20: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
20: Dat is gratis.
4: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
0: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
21: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
22: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
23: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabbeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
6: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
23: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
20: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
20: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
20: Dat is gratis.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
12: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
25: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
26: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
27: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
6: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
20: Inderdaad, of soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
20: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
20: Dat is gratis.
4: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
0: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
14: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
14: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
14: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
6: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zande van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag u vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
0: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
2: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
17: Want met Freddy's Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
18: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
19: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte. Met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast. omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
6: Wat mogen de mensen verwachten?
19: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
6: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
19: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
6: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
19: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
6: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
19: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
4: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
20: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
20: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
20: Dat is gratis.
4: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
22: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
8: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
9: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
12: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
23: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
6: Wat is dat voor een kunstenfestival?
23: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
6: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
23: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
26: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
6: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
26: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
0: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
0: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
14: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
15: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
26: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
26: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
26: Dat is gratis.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
26: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
26: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
26: Dat is gratis.
4: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
22: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Filip Monsenweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
18: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
6: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
18: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
4: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet.

0: aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
4: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
5: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
6: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
7: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
11: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
11: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan.

0: al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
7: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
7: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
7: Dat is gratis.
6: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
0: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
10: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
11: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
12: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
14: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
8: Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
8: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
14: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
8: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
14: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
8: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
14: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
6: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
11: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
14: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
3: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
4: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
15: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
15: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
17: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
24: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
24: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
5: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
4: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
11: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
19: Wel, dit jaar hebben wij het Anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
19: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
19: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt. En de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel. Maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis. 's Avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
17: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
14: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
17: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
20: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
17: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
22: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
22: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
22: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
22: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
22: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
23: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
24: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
25: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
14: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere Huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
20: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
8: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
17: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
3: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Ja, het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
12: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
15: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
18: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
18: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
18: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monsenweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
29: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
18: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
29: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kursaal eind 26, begin 27.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
14: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
20: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eigenlijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
21: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
22: Wel, dit jaar hebben wij...

0: maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
0: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
4: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
4: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
4: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
5: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
5: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzekerheid.

0: Zichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
1: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Regionieuws.
3: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians krijgen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
6: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
0: Wat mogen de mensen verwachten?
6: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
6: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
0: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
6: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
0: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
6: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
3: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
8: Maar we, Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
9: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
10: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
11: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
13: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
17: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
17: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
17: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
17: Dat is gratis.
3: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
10: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
15: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
18: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
22: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
22: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
22: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
22: Dat is gratis.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
23: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en in Raverzijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
25: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
26: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
27: Mensen met platte daken
5: maken in het centrum. Eigenaar Cindy Schie willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
6: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionier Zool helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
7: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kursaal Oostende, het casino kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
7: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kursaal eind 26, begin 27.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
5: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
5: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
5: Dat is gratis.
3: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxime Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
16: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
0: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
16: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
0: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
16: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
3: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag het uur vanavond voor Tre Ciottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
6: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
6: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
8: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
9: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
10: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte. Met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
12: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
12: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
12: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
12: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
18: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
18: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
18: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
18: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
19: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
20: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
21: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
12: Wat is dat voor een kunstenfestival?
21: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
12: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
21: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
18: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
12: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
18: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
10: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het mis beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
2: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
4: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
7: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
18: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
18: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
18: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
18: Dat is gratis.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
18: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
18: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
18: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
18: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
26: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
12: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
26: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
13: Wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
19: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee, dagklapper.
22: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
23: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool

0: even aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
1: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
0: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
1: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
6: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
7: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is 2e geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal

0: mensen of standen met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
7: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
0: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
10: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
11: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
7: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
4: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
10: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
11: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
13: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
12: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
13: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
14: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
14: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
14: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
15: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
14: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
14: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
14: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
3: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was je weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
4: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
4: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
11: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
10: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
11: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
10: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
11: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel vier. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
17: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
18: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. En waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen,
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
21: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
10: Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
10: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
21: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
10: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
21: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
10: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
21: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
22: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
23: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
24: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
10: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Prutlute.
15: En ik zie ook Alain, ook van Prutlute.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee Dagklapper.
26: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was je weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: inderdaad. Of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
17: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
18: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
19: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
20: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
21: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
21: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
12: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben.

0: Gerststraat en Nieuwlandstraat die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
1: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
3: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
7: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Toegankelijkheid.

0: Het is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
1: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw De Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
6: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
9: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
9: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
11: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
11: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
16: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
9: Wat is dat voor een kunstenfestival?
16: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
16: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
19: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
19: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
21: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
22: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
23: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
23: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
23: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
23: Dat is gratis.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
23: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
23: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
23: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
23: Dat is gratis.
11: Het hopinpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hopinpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
6: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
21: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
7: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
7: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
24: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
6: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
6: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
6: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het gebouw De Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
7: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Ciottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
13: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
14: Dus het is een drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
15: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
16: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
2: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
22: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
23: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
24: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
5: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
5: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
0: En info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
15: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
16: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling.

0: jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
1: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
2: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
3: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
7: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
7: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
7: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
5: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
10: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg.

0: met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
1: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
1: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians krijgen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
6: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
7: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
8: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw De Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
12: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
11: Wat is dat voor een kunstenfestival?
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
11: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
11: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
11: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er 1 vast moment zijn per maand.
11: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
17: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
19: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
20: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
5: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
16: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
11: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
16: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we gaan heel veel acties doen omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
5: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
6: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
10: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
10: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
10: Dat is gratis.
9: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
11: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
16: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
16: Ja, dat is, daar engageren we ons voor, dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is, volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem, maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
16: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
9: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag u vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
11: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
11: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
20: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
6: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
21: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
9: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
9: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
22: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
22: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
22: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
22: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
22: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
9: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marcel van Tilt.
1: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
25: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
25: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
25: Dat is gratis.
24: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
11: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
24: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
26: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
27: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
28: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
23: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
29: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
29: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
29: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
30: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De Reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Hacht. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
15: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
15: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
21: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
24: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
24: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
18: In de tijd
1: hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
2: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
5: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
23: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
9: Dit is Radio Noordzee.
23: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
24: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
11: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
24: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
22: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
22: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken.

0: activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag u vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog fijne dag.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
4: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
4: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
4: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
6: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
7: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
8: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat

0: De Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toegankelijkheid, Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga-afdeling Oostende.
6: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
5: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
6: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste Beach Jeugd Duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
13: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
14: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
15: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
16: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
5: Wat mogen de mensen verwachten?
16: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
5: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
16: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
5: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
16: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
5: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
16: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Antsiew.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
21: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
5: Wat is dat voor een kunstenfestival?
21: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
21: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt Schepen voor Stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
0: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
23: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
24: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
25: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
7: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gael Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene en uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio,
9: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
10: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians krijgen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
11: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
12: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
13: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
0: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het Anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
5: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
15: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
5: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
15: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt. En de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel. Maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis. 's Avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
19: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
26: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
26: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
26: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
27: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
28: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
6: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
5: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
6: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
5: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
5: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
5: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
9: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
5: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
9: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
0: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
12: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
13: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de Nanklap. Wat is er precies beslist?
0: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
26: Inderdaad, of soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
26: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
26: Dat is gratis.
1: Het hopinpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hopinpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
22: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
22: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Noordzee Dagklapper.
16: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giocattoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
26: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
26: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
26: Dat is gratis.
17: Je zit in de Nossebelk.
19: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
17: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
19: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
17: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
19: Het Oostends dialect.
17: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
19: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 17:15 en 's avonds om 17:45.
17: Een breiningsge dunne knijker.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
23: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
5: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
5: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een

0: is. Soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
0: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
0: Dat is gratis.
2: Het hopinpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hopinpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
3: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
6: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
7: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
8: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
10: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
9: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
10: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
9: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
10: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds

0: als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-Liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
11: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
12: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
14: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
14: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
14: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
14: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand en elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nassens.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
13: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
19: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
19: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
21: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
19: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
22: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
23: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
24: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
14: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de ganderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
25: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig. Waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
10: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
10: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
7: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
7: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
7: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
10: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
11: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
12: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepenvoer toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
14: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
14: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
14: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
21: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
6: Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
6: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
21: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
6: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
21: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we ook dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
6: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
21: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
13: Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
2: Noordzee Dagklapper.
4: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag u vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog fijne dag.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
24: Dicht uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
25: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
26: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw De Nanklap in de Leffingestraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
25: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
6: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
25: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
23: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
23: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
23: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
23: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
14: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
11: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
14: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
12: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaree.
21: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
6: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
6: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt.

0: Is omdat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
5: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
6: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
8: Wel, dit jaar hebben wij het Anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
8: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is, volgend jaar zal het zondag zijn.

0: Dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen. Maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt. En de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel. Maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis. 'S avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek. Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
4: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zande van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag het uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkennen er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
5: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
7: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
8: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
9: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
10: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons tent te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
12: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
12: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
19: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
19: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
19: Dat is gratis.
11: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
16: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperkingen. En we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
21: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
22: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
23: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
23: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
23: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zande van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
19: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
19: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
19: Dat is gratis.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
5: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
7: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
8: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
25: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
23: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
11: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
23: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
11: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
23: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
23: Dat is gratis.
11: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
16: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
15: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
15: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
11: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
17: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
11: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
16: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
16: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
18: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
20: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
21: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
5: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
11: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
11: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd 5e. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
16: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperkingen. beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
10: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
12: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
14: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
23: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
5: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
8: Noordzee Regio Nieuws.
11: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
26: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
26: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regionieuws.
11: Het gebouw De Anklap in de Leffingestraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
5: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
17: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
18: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
20: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
21: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
21: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
21: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
21: Dat is gratis.
15: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
21: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
11: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
16: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
1: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
25: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
13: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
13: Dat weten ze ondertussen, ja.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
25: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isen.

0: omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
0: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
6: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
7: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling.

0: Oostende.
1: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
1: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
8: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
11: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
12: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
14: Wel, eerst en vooral op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
0: Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
14: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
0: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
14: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
0: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
14: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
8: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
5: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
7: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
8: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
5: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee
11: Regionieuws. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
11: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
10: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
19: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
20: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol-au-Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
4: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
10: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
4: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
10: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
4: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
11: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
11: Het hopinpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hopinpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
8: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
22: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
13: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
13: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Noordzee Regionieuws.
6: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
23: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
10: Wat mogen de mensen verwachten?
23: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
10: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
23: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
10: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
23: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
23: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
11: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
11: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
14: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
15: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
14: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
11: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
12: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
12: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De Reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan naar de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat veilig een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
12: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Zij kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
20: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vollevan, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
21: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
21: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
21: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
21: Dat is gratis.
11: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
15: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
22: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
23: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
25: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
10: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
25: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
10: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.

0: Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
4: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: En info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
5: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
6: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
8: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
9: En die mensen zeiden dat ze

0: De welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
5: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
5: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
5: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
5: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
2: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO.
7: Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Peter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
13: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
14: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
14: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
16: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de drie gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
10: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
17: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
13: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
18: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: Voormalig schaatser Sandrien Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
7: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Nou, we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
2: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
5: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
23: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
18: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
18: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
18: Dat weten ze ondertussen, ja.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Noordzee Regionieuws.
7: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De Reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
3: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
3: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
3: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
7: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
9: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
18: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
15: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
7: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
8: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
24: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
24: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
24: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
24: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
7: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
3: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
5: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
6: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
7: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingestraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
3: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
16: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
18: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
19: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
9: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
9: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
3: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol-au-Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende, dat is een groot vaartuig, waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
20: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
21: Het Lachend Kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
22: Die zeesaucissen, maar ook de Boudin de Mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
23: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
9: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
23: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
9: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
23: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
10: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
10: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
10: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
16: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.

0: Stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. En waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Regionieuws.
3: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
5: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
5: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
5: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
5: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
3: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Enso eigenlijk niet meer voldoende kennen.
7: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het gebouw De Anklap in de Lef

0: Kettingestraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
1: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de Nanklap. Wat is er precies beslist?
1: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri de Maree.
7: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
0: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
10: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
11: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
12: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
14: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
13: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
14: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
13: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
13: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
13: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
0: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
1: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
15: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
16: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De voorbije weken heeft de Vol au Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
13: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg. En dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem. Hier was dat de koeling. Dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen. Van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
17: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
17: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
17: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
17: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
0: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
6: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
21: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
17: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
21: Ja, dat is, daar engageren we ons voor, dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is, volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem, maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
17: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
21: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
17: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga-afdeling Oostend.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zande van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
4: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
8: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En, als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
13: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
16: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
17: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
17: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingestraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
19: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
20: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zande van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
10: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
24: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
25: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. en dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
4: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperkingen en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen.

0: een ibis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
5: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk

0: het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
6: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
7: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
12: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
12: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
3: Noordzee Regio Nieuws.
12: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig. Waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
9: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
9: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
12: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
19: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
20: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
21: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
22: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
12: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
12: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
0: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
9: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
0: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
9: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
12: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
12: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
9: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
12: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
12: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt. Hè.
6: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
7: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
13: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
9: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
13: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. En waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
12: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
9: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
9: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
12: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
6: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de Anklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verroederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noord Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
8: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
11: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Antsiew.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
16: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
16: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
2: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
2: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
5: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
6: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
7: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
2: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
2: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
13: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
3: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
11: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
10: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
2: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
15: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
2: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
15: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
13: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-Liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
13: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
5: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
6: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
8: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
8: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
8: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
9: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen.

0: maand naar een andere... Nee, per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
0: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
0: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
0: Dat is gratis.
2: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
3: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter, die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger

0: Maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
3: 1. De Spuikom, dat zal een clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
4: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
3: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
5: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
6: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
5: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
5: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
11: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
14: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
15: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
16: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
6: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
6: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
6: Dat weten ze ondertussen, ja.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De Reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Hacht. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
17: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
17: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
17: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
5: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oost.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
5: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
6: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen in de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
10: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
9: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
10: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
12: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Odemer zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
8: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
12: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
8: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
12: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
10: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
10: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
17: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
17: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
19: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
20: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
21: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
4: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
5: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens het drukke weekend waren er meer vechtpartijen op het strand, maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee-regionieuws.
10: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom, maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
5: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
10: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
1: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
5: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
1: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
5: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
1: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
10: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
9: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
12: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
5: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
5: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Benduinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
8: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
5: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
8: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
5: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
8: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
5: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
5: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
6: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
7: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
7: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
9: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
7: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
13: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
14: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
15: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de

0: onze Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
4: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
8: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
10: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
9: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
10: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
9: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
10: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
0: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
12: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
13: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan.

0: En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
0: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
0: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
0: Dat is gratis. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
10: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar Museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
0: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
12: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
13: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
14: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
14: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
14: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt. En de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel. Maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis. 's Avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga-afdeling Oostend.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren. Op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
10: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
9: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
10: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerken zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
6: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
8: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
9: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal de Spuik om in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand, maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
14: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurzaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
15: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
15: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
15: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
17: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
18: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
19: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
20: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
20: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Bratanus.
23: Ik ben Christophe Vermeijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
25: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
25: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
25: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Pastor Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Nieuwpoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand, maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
6: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
7: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg. En dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem. Hier was dat de koeling. Dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen. Van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
8: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom, maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan, preventief, ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende, dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
9: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
9: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
9: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aan aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
15: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen. Maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
15: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerken zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
17: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
17: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
19: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
20: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
21: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
22: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
7: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
7: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
8: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
8: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
8: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
10: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
25: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
26: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huize Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
17: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
17: Wel,

0: hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
0: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
5: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
6: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.

0: Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerken zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
10: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
10: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
10: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
12: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
13: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
14: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
15: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
17: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
16: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
17: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Minne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
16: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
16: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
16: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
20: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
23: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
24: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
25: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
16: Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
16: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
25: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
16: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
25: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
16: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
25: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerken zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
9: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand, maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombe gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
11: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
12: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
13: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.